0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 railschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met een schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartier vertraging heb je ook als je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht in de file staat 5 kilometer is hij. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Ja, het is wat je ervan maakt. Je moet zelf de slingers ophangen. Life's what you make it. We gingen terug in de jaren 80 met Talk Talk. Vrienden, we zijn er weer. Halverwege je werkweek. Het is de woensdag van BNT.

Animal komt vaak voorbij hier bij Radio BNT. The Time of Our Lives. Samen met Nedjo.

En daarnaast organiseert de FNV komende dinsdag een grote landelijke actiedag. Waar die precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Het is de tweede keer in één maand tijd dat de schoonmakers overgaan tot acties. En om aan de Europese regelgeving te voldoen gaat OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, een onzichtbaar watermerk toevoegen aan de teksten van ChatGPT. En dat geldt alleen voor de gebruikers in de Europese Unie. En de functie die heet TextGrain. En dat heeft OpenAI gisteren bekendgemaakt. En daardoor kunnen wij in Europa hier zien als iets wordt gemaakt met AI. En dan Chocomel, die heeft in de Benelux het exclusieve recht om de kleur geel op de verpakking te gebruiken bij de verkoop van chocolademelk. Het merk had namelijk een zaak aangespannen tegen een Spaanse concurrent. Een Grupo Cacaolat diende in 2025 een merkaanvraag in om dezelfde kleur geel als Chocomel te gaan gebruiken. Het Spaanse bedrijf wilde die kleur gebruiken voor zijn merk Cacaolat, dat in Nederland te koop is bij de webshops met Spaanse producten. Maar ja, Friesland Campina, het moederbedrijf van Chocomel, die was het daar niet mee eens. De kleur en de merknaam van het Spaanse merk zouden verwarrend veel op dat van de Chocomel lijken. Het concern ging daarom in bezwaar bij het Beneluxbureau voor de intellectuele eigendom. En die hebben nu gelijk gekregen. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt en naar buiten meegekomen dankzij een persbericht. Ja, Radio BNT, de nieuwste radiozender van Limburg en Brabant. Laat ons weten wat jij wil horen vandaag. Doe dat via radiobnt.nl. Dit zijn de Commodores, Night Shift.

0: Tja, Tom Grennan and a little bit of love. Ja, dan daar gaan we weer, hè. Flitsmeister voor deze woensdag. De N276 bij Susteren, dat wordt gecontroleerd bij 23.8. De A67 Eindhoven, de grens met België, 18.1. De A16 Breda-Dordrecht bij 58.9. Ik heb de laatste voor je op de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je even opletten bij 161.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is daar al dagen onrustig in het centrum. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het zuiden van het land. In het noordoosten en in het zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, want er staat 7 kilometer file. A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En op de N285 vanuit Breda naar Klundert. 3 kilometer file tussen Zevenbergen en Moerdijk. Zo'n 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Christina Milian, When You Look At Me. En de nieuwe van Alok hadden wij voor je met I Wonder If You Know. Nieuws uit de showbiz en dat van deze woensdag 7 oktober. Hail Berry die zegt dat ze haar zoon niet heeft mishandeld. De actrice reageert in rechtbankdocumenten op de beschuldiging van haar ex-man Olivier Martinez. De acteur die vroeg namelijk volledige voogdij aan nadat Hail Berry hun zoon in een wurggreep zou hebben gehouden. En Martinez die beweerde eerder dat Berry hun zoon tijdens een ruzie in een wurggreep had genomen en had verstikt. En Hail Berry spreekt dat tegen. Volgens de actrice waren ze aan het stoeien nadat ze haar zoon had gevraagd te stoppen met een spel. Nou, de gemoederen liepen volgens de actrice wel op, maar ze ontkent dat ze haar zoon bij de nek heeft vastgepakt om, ja, of zijn ademhaling heeft belemmerd. Ik zou ons kind natuurlijk nooit pijn doen, zo stelt Barry in de rechtbankstukken in handen van TMZ. Ja, en dan Shakira en haar ex-partner Gerard Piqué. Die zijn gisteren in Barcelona voor de rechter verschenen om de omgangsregeling voor hun twee zoons te bespreken. De Colombiaanse zangeres die wil namelijk dat haar kinderen minder vaak tussen Miami en Barcelona vliegen. Maar volgens de 49-jarige Shakira hebben de lange en frequente vluchten mogelijk gevolgen voor het emotionele en fysieke welzijn van de kinderen en voor hun schoolprestaties. De zangeres die woont met de kinderen in Miami, terwijl de 39-jarige oude voetballer in Barcelona woont. En dan prins Andrew, die heeft geen toestemming gekregen om geld van koning Charles te gaan gebruiken om zijn rechtszaak tegen de Thames Valley Police te bekostigen. De voormalige prins krijgt jaarlijks een bedrag van zijn broer Charles dat de koning betaalt uit zijn privévermogen. En Yvonne Jaspers die gaat binnenkort in een nieuwe tweeluik op zoek naar mogelijke oorzaken van de ziekte van Parkinson. De aanleiding voor de broer, de zus en de ziekte is persoonlijk. Haar jongere broer kreeg namelijk in 2024 op 40-jarige leeftijd de diagnose Parkinson. En dat heeft de KRO-NCRV gisteren bekendgemaakt. En ook gisteren werd bekend dat er grote zorgen zijn om Emiel Ratelband. Ooit maakte Ratelband furoren op de Nederlandse tv met zijn uitgesproken persoonlijkheid en bijzondere kijk op het leven. In 2016 nam hij wat afstand van de showbizwereld. In 2022 verliet de Ratelband Nederland zelfs permanent om zich te vestigen in Thailand. En daar ontwikkelt hij vastgoed en runt hij een zogenaamde krekelboerderij. Maar hoe het nu met hem gaat is voor heel veel van zijn familieleden een raadsel. Zo sloeg zijn tienerzoon Emilio in mei van dit jaar alarm omdat hij geen contact kon krijgen met zijn vader. Aan de Telegraaf liet Emiel destijds weten inderdaad geen contact te willen met zijn familie. En hij bevestigde dat hij in het buitenland was. Maar nu hebben ze weer ook bij de politie aangifte gedaan. Schijnbaar is nergens meer contact te krijgen met Emiel Ratelband. En ze denken dat er iets ergs aan de hand zou kunnen zijn.

Lauren. 2018 on the loose. Bijna 8 uur. Pedro zit momenteel in Dinteloord. Goedemorgen. Maurice in Margraten. Lisette uit Herkenbosch hebben wij een berichtje van binnen gekregen. Laat ons weten waar je momenteel luistert naar BMT. Zometeen naar achterbij terug met onder andere de Wotakkenplaat. En ik heb de jarige artiesten voor.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven... of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Cresta Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Pike is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
4: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten, maar ook in het zuidwesten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder staat er al file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Leende. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dicht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging daar. Half uur tijdsverlies op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27, Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen, 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Vlijmen. Vanaf tussen 12 kilometer file. N285, Breda-Klundert. Bij Moerdijk, 4 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

zeg het maar, je bent stiekem aan het meezingen. Ja, je auto onderweg naar je werk. Lekker meezingen met de muziek van BNT en ABBA. Hadden wij voor je met Voulez-vous. Ja, vrienden, het is woensdag.

Meghan Trainor, Made You Look. Daarvoor Monique Smit en Guido van de Graaf, Beter Af Alleen. En de zomerhit van dit jaar, Another Talk To You. Ja, I'm Talking To You. Brenda en Paul zijn erbij, goedemorgen. Emmanuel in Valkenburg, onderweg naar het Gelredome in Arnhem. Ja, de BNT voor woensdag 7 oktober. Een 28-jarige agent uit het Brabantse Veghel die wordt ervan verdacht om vertrouwelijke informatie te hebben gedeeld. Volgens het Openbaar Ministerie benaderde criminelen de agent Furkan U na de aanhouding van de corrupte ambtenaar Jim B. De Amsterdamse gemeenteambtenaar B die werd namelijk in mei 25 aangehouden. En twee maanden later begon de Rijksrecherche een onderzoek naar deze U. En de agent die zou tussen januari 25 en juni dit jaar een flink aantal bevragingen hebben gedaan in het politiesysteem BlueView. En dat is schijnbaar een databank met persoonsgegevens. En het viel het Openbaar Ministerie op dat veel van die bevragingen buiten de werktijd plaatsvonden. En ook vielen ze buiten het werkgebied van deze U, die dit jaar werd gepromoveerd tot wijkagent in Tilburg. En dan de Vietnamese politie heeft 12 verdachten opgepakt na de diefstal van ongeveer 2700 katten in Ho Chi Minh-stad. De katten die waren bedoeld voor doorverkoop en vermoedelijk ook voor de consumptie, ja. Gaat toch weer richting de kerst. En met dat konijn moet je dan toch misschien denken aan zo'n Chinese kat. Hè? Ja, en dan. Je gelooft het bijna niet als man zijnde. Maar vrouwen hebben vaker pijn dan mannen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek met gegevens van ruim 6,1 miljoen mensen van over heel de wereld. En rugpijn komt het vaakst voor. Het gaat om een van de grootste onderzoeken naar de pijn ooit. Onderzoekers die hebben geanonimiseerde medische gegevens van meer dan 6 miljoen mensen uit 118 landen bij elkaar gebracht. En de onderzoekers die baseerden zich op pijn die mensen bij zichzelf rapporteren. Dus vrouwen hebben veel vaker pijn dan mannen. Ja, het heeft natuurlijk te maken met de borsten, denk ik. Sommige vrouwen, die hebben grote ogen. En dan heb je vaker last van je rug, denk ik. Ja, wat hakkenplaat komt eraan. Aangevraagd uit Brabant, jongen. Ja, eerst nog even jaren 80. Dit is Earth, Wind and Fire.

Het is tijd geworden voor de Wordt Wakker plaat. Je weet dat je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. We gaan even naar Etten-Leur. Hallo met Henry de Jong uit Etten-Leur. Luister al een tijdje naar BNT. Geweldige muziekmix. Het valt me op dat jullie maar één liedje van Tom Jones draaien. Is dat zo? Zouden wij hier in Etten-Leur een liedje van Tom Jones kunnen horen met Help Yourself? Groetjes van Henry de Jong uit Etten-Leur en ga zo door met jullie fijne radiozender. Dank, dank, dank. Beste Henry, hartelijk dank voor het insturen van je verzoekje. Ja, en inderdaad, volgens mij komt Sexbom. Ja, we houden het tempo een beetje in, beste Henry.

0: Ja, dit is ook wel lekker. Henry de Jong uit Etten-Leur vroeg hem aan, deze van Tom Jones en Help Yourself. Ja, we kijken nog even naar buiten. Het is, ja, het wordt ook vandaag weer een vrij zonnige en warme oktoberdag. Met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Later vandaag neemt trouwens wel de bewolking toe en vanavond volgt vanuit het westen regen. De komende dagen blijft het dan wisselvallig en natuurlijk koeler weer. De temperatuur zal de komende dagen liggen rond een graadje of 15 in Skal. Nou, Flitsmeister meldt de volgende controles. N276 Susteren bij 23.8. De A67 Eindhoven-Venlo bij 63.1. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 18.1. De A16 Dordrecht-Rotterdam bij 27.6. De A58 tussen Goes en Vlissingen in beide richtingen. Moet je even opletten bij 160.7. En ik heb de laatste voor je, de A27 Almere-Hilversum bij 108.1. 2.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de begraafplaats in Schinnen hebben wilde zwijnen meerdere graven omgewoeld en grafstenen omvergeduwd. Nico Jette, wiens overleden vrouw er sinds juli begraven ligt, spreekt van een pijnlijke situatie en vergelijkt het aanzicht met een slagveld, schrijft L1 Nieuws vandaag. Het parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken inmiddels aan een oplossing en gaan een nieuw hekwerk van 150 meter plaatsen om de dieren te weren, terwijl er nu tijdelijk akoestische afschrikmiddelen worden ingezet. In de Martijnlaan in Eindhoven is deze ochtend rond 17:15 een zelfgemaakt explosief afgegaan op de voorruit van een geparkeerde auto. De klap veroorzaakte een groot gat in het raam, maar de wagen vloog niet in brand. Volgens de eerste bevindingen van de politie bestond het explosief uit een combinatie van zwaar vuurwerk en een fles benzine. De politie heeft de locatie afgezet en vervolgt de eigenaar van het zwaar beschadigde voertuig. En aan de oude tunnelweg in Kerkrade is vannacht rond 14:45 een auto grotendeels door brand verwoest. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 130 kilometer file in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur vertraging door 13 kilometer file. Tussen afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. 8 kilometer file tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, Peggy Goo, die heeft een nieuw liedje uitgebracht. Misschien dat we die binnenkort gaan draaien. Dit was nog een oudje uit 2023.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Melee uit het jaar 2008 met Build to Last. En Alex Warren nog een keertje met Fever Dream. Het is de woensdag 7 oktober. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery van 96 miljard euro na een maandenlange worsteling afgerond. En daarmee is een van de grootste mega- en mediafusies ooit een feit. Het bedrijf belooft elk jaar minstens 30 eigen films naar de bioscoop te brengen. En het nieuwe bedrijf heet Skydance. En brengt dus twee van de vijf grootste Hollywood-studio's samen. Met filmreeksen als Harry Potter en Mission Impossible. En ook vallen er tientallen Amerikaanse tv-zenders onder deze firma. Net als twee grote streamingdiensten Paramount Plus en HBO Max. En dan NOS Sport, die heeft gedurende het afgelopen WK voetbal in de VS, Canada en Mexico ruim 1 miljoen euro bespaard. Volgens de hoofdredacteur Xander van der Wulp heeft de redactie bepaalde redactionele en productionele keuzes gemaakt. En doordat we Talpa een sublicentie konden verkopen voor de samenvattingen en 75% van de wedstrijden vanuit de studio's in Hilversum van commentaar voorzagen, is er meer dan 1 miljoen euro bespaard. Dat vertelde deze Van der Wulp aan het Algemeen Dagblad. Ja, je ziet dan toch dat steeds meer mediabedrijven die gaan niet meer op locatie, maar die laten gewoon het beeld binnenkomen in hun eigen studio en doen daar het commentaar, waarna ze het doorzenden naar de huishoudens. En waarom ook niet? Hè? Milouska Witsenhausen is binnenkort te zien met een nieuwe culinaire reisserie op Disney+. In het achtdelige Via Milouska reist de presentatrice vanuit Rome langs de oude handelsroutes van het Romeinse Rijk. En dan Tsjechië doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De publieke omroep in Tsjechië heeft gisteren bekendgemaakt dat ze vanwege bezuinigingen afzien van de deelname aan de editie volgend jaar. En dan het Britse magazine DJ Mag heeft net als vorig jaar de Franse DJ David Guetta uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. En ook de tweede plaats is opnieuw voor Martin Garrix. Die stond in 2024 nog bovenaan. Landgenoot Armin van Buuren eindigde als zevende. En dan het ter ziele gegaane talkshow RTL Tonight. Die heeft dit jaar de TV-knol ontvangen voor de slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. Harry Mens is tegelijkertijd uitgeroepen tot slechtste presentator. En het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis, krijgt dankzij een veelbesproken mislukte verbouwing de prijs voor blunder van het jaar. Laatste nieuwtje uit de show is komt van Chantal Jansen. Die liep onlangs in Parijs mee in de modeshow van L'Oréal Paris en bevond zich daar tussen sterren als Kendall Jenner, Eva Longoria en Jane Fonda. Toch wist één wereldster haar volledig van haar stuk te brengen. In haar podcast vertelt Chantal namelijk over het verrassingsoptreden van Celine Dion.

Deze woensdag 7 oktober. Sean Ashmore, de Canadese acteur, die wordt vandaag 47. Amerikaanse zanger Taylor Hicks, die wordt vandaag 50 jaar. En de Britse zangeres Sam Brown, die je waarschijnlijk kent met de hit Stop. De dame, die wordt vandaag 62 jaar. Engelse muzikant van Radiohead, dat is Tom York. Hij wordt vandaag 58. Toni Braxton, Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 59. Schotse zanger Louis Capaldi, die wordt vandaag 30 jaar. Nederlandse zangeres en actrice Ellen ten Damme, die wordt vandaag 59. Simon Cowell, het jurylid van onder andere America's Got Talent en The X-Factor. Hij wordt vandaag 67 jaar en kan met pensioen. Dan is ook jarig onze grote vriend. Ja, het is eigenlijk onze grote aartsvijand, denk ik dan maar even. Voor iedereen ter wereld, want iedereen heeft er last van. Onze Vladimir Poetin. Hij wordt vandaag 74 jaar. Maartje van Wegen, Nederlandse presentatrice van het NOS-journaal vroeger. Die wordt vandaag 76 jaar. En vandaag is ook jarig, daar gaan we zo meteen een plaatje van draaien. Ik had een berichtje nog binnengekregen uit Maastricht van de Drillmasters. Hey, hallo, Kreutzer. Graag een plaatje voor Brian Nijsten. Die viert namelijk vandaag zijn 34ste verjaardag. Groetjes van de collega's van de Drillmasters. Als ze kunnen, Right Said Fred met I'm Too Sexy. Die zullen wij straks draaien in de top 3. En beste Brian, van harte gefeliciteerd. Ben je trouwens ook jarig? Maak er vandaag een hele mooie dag van. Vandaag is ook jarig de zangeres, de Britse zangeres Alessa Dixon. Ze wordt vandaag 48 jaar.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, uit een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou... Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
18: Goed plan, zonneplan.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen... over het overlijden van een laboratoriummedewerker... in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest... na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen... en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank... voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen... is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen... Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De totale filelengte begint nu iets af te nemen, ook in onze regio. Nog een kwartier vertraging op de A2 als je vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Kwartiertje extra op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht rijdt het langzaam. En ook een kwartier vertraging als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Bij industriegebied Avelingen kom je in de file. 10 minuten vertraging op de A58, Breda-Eindhoven bij Oorschot. En een klein kwartiertje vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
21: Erik Kreutzer.

als een zonnetje boven aan de hemel staat, dan komt deze plaat toch lekkerder binnen. Kent u die? Heerlijk. Echt zomerse muziek van de Gibson Brothers uit 1980. Que sera, que me vida. Vrienden, wij zeggen welkom.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Ja, Beyoncé en Love on Top. Daarvoor Tino Martin en Billy Dans. En Teddy Swims nog een keertje met Mr. Know-It-All. Ja, de man die denkt alles te weten is natuurlijk de president van Amerika. Onze Trump. Ja, iedereen kan toch een beetje zeggen ja, en denken van Trump wat je wil. Maar door een presidentieel decreet kan iedereen in de VS tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Normaal gesproken is die brandstof alleen beschikbaar voor voertuigen die niet op de openbare weg rijden, zoals tractoren. En Trump die wil hiermee de truckers tegemoetkomen. En alle andere mensen die een dieselauto rijden daar in Amerika. Ja, je kunt dan toch zeggen wat je wil, maar hij doet dat toch. Die denkt, die gast, van ja jongens, we moeten die gasten helpen. We tekenen even een papiertje. En het wordt geregeld vanaf de dag erna. En als je dan kijkt hier in Nederland. Hè? Even wat discussiëren. En uiteindelijk wordt er dan toch nog niets gedaan. En komend weekend de Grand Prix van Singapore. George Russell. Die moet aanstaande zondag achteraan gaan starten. De nummer 2 van het klassement die krijgt namelijk een zware gridstraf vanwege het wisselen van een aantal motoronderdelen in zijn Mercedes. En de Nederlandse staat die gaat zijn belang in ABN AMRO verder afbouwen naar 10,5%. Deze stap is een onderdeel van een verkoopprogramma om de bank verder te privatiseren. Ja, ABN AMRO die werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. In 2015 keerde de bank toen terug naar de beurs. En nu dus. Nog maar 10,5% van ABN AMRO is in handen van de Nederlandse staat. Ja, dit is Radio BNT. Met een hele fijne muziekmix. Goedemorgen.

0: Jaren 90, Treintje Oosterhuis met Total Touch, Touch Me There. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de N276 bij Susteren bij 23.8. De A67 Eindhoven-Venlo bij 63.1. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 18.1. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 140.0. A27 Gorinchem-Breda 14.0. De N629 bij Oosterhout. Dat wordt gecontroleerd bij 1.1. En dan hebben we nog voor je de A59. Tussen Den Bosch en Breda bij 107.4. En de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. En mocht je vanuit Amsterdam richting Utrecht rijden, dan moet je even opletten op de A2 bij 38.2.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de begraafplaats in Schinnen hebben wilde zwijnen meerdere graven omgewoeld en grafstenen omvergeduwd. Nico Jette, wiens overleden vrouw er sinds juli begraven ligt, spreekt van een pijnlijke situatie en vergelijkt het aanzicht met een slagveld, schrijft L1 Nieuws vandaag. Het parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken inmiddels aan een oplossing en gaan een nieuw hekwerk van 150 meter plaatsen om de dieren te weren, terwijl er nu tijdelijk akoestische afschrikmiddelen worden ingezet. In de Martijnlaan in Eindhoven is deze ochtend rond 17:15 een zelfgemaakt explosief afgegaan op de voorruit van een geparkeerde auto. De klap veroorzaakte een groot gat in het raam, maar de wagen vloog niet in brand. Volgens de eerste bevindingen van de politie bestond het explosief uit een combinatie van zwaar vuurwerk en een fles benzine. De politie heeft de locatie afgezet en vervolgt de eigenaar van het zwaar beschadigde voertuig. En aan de oude tunnelweg in Kerkrade is vannacht rond 14:45 een auto grotendeels door brand verwoest. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land zit de ochtendspits er al bijna op. Je hebt 10 minuten vertraging nog op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Spoedreparatie op de N639, de weg Baarle-Nassau-Breda. De weg is in beide richtingen dicht bij Baarle-Nassau. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Like Lee, hoorde je I Follow Rivers. Daarvoor No Doubt, It's My Life. En de nieuwe van Marshmello en Cameron Whitcomb, You're the Hollow. Ja, de asielminister Bart van den Brink heeft trouwens vandaag zijn wetsvoorstel gepresenteerd, waarmee het bestraft kan worden als een uitgeprocedeerde asielzoeker niet meewerkt aan zijn terugkeer. De zogenoemde strafbaarstelling van illegaliteit leidde er eerder dit jaar al toe dat de veelbesproken asielnoodmaatregelenwet sneuvelde. Als een vreemdeling zijn terugkeer actief tegenwerkt, dan kan op basis van het wetsvoorstel een celstraf van maximaal 6 maanden of een geldboete van maximaal 5.500 euro worden opgelegd. Ja. Ik bedoel, die gasten hebben dan niks. Van wie moet je dan 5.500 euro? En in een gevangenis slapen is nog altijd beter als op straat. Hè? Ik zag toevallig gisteren ook weer een berichtje voorbij komen dat de asielzoekers die gaan procederen tegen de staat, honderden asielzoekers hebben 80 tot 100.000 euro gekregen van de staat. Per persoon. En die gasten wat dat krijgen, die draaien meteen om en die gaan naar huis.

0: 1985 Chicago.
1: De favoriete top 3.
0: En ja, die inspiration. Ja, we hebben jouw inspiratie nodig. Voor het samenstellen van onze muziek. Ja, en dit kun je doen door een verzoekplaatje in te sturen via radiobnt.nl. Voor onder andere de Takeover. Het maximaal genieten straks bij Rosé. In de top 3 zometeen aan nummer 2, Right Said Fred, I'm Too Sexy. Gaan we speciaal draaien voor Brian Nijsten uit Maastricht. Hij is vandaag jarig. Krijgt dit plaatje aangeboden namens zijn collega's bij Drill Masters. Dat is meteen Tim. Daarna Duncan. En we sluiten af deze woensdag met Rosé Schepers. En de BNT Middagshow. Ja, ik wens je een fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
6: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
16: Hey, hallo, goedemorgen. Even je keel schrapen.

Somebody News, Sven Seliers bij BNT. Op de woensdagochtend, ja, die voelt toch heel anders dan die maandag en dinsdag, hè? Dan komt het weekend alweer langzaam maar zeker in zicht. De werkweek ook bijna doormidden. Nou, grote kans dat als je aan het werk bent vandaag, dat je dat vanuit thuis aan het doen bent. Woensdag is namelijk naast de vrijdag de meest populaire thuiswerkdag onder Nederlanders. Dus als je thuis werkt vandaag, dan kun je wel lekker ongegeneerd meezingen met de hits en classics van BNT. Dat is dan weer het voordeel, hè? Katrina and the Waves en Samuel Welten staan voor je klaar naar de Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Hier is Mascanada.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Radio BNT met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Ja, geniet er nog maar even van. Want na vandaag lijkt die nazomer dan toch echt voorbij. Heb je vandaag nog zonnebrand nodig of moet je die paraplu ook al meenemen als je de deur uitgaat? BNT Weer Update komt eraan zometeen na een rijtje van drie knallers. Daar is dit er een van. Don't

0: Wat een lekker liedje, hè? Ingrid en 2S for 2 bij BNT. Gegarandeerd meezingen met een classic van ABBA binnen nu en anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate. Wolken en zon wisselen elkaar af. Vanmiddag kan het nog zo'n 23 graden worden. Maar vanavond dan is er kans op regen en onweer. En dan koelt het ook snel af.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de begraafplaats in Schinnen hebben wilde zwijnen meerdere graven omgewoeld en grasstenen omvergeduwd. Nico Jette, wiens overleden vrouw er sinds juli begraven ligt, spreekt van een pijnlijke situatie en vergelijkt het aanzicht met een slagveld, schrijft L1 Nieuws vandaag. Het parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken inmiddels aan een oplossing en gaan een nieuw hekwerk van 150 meter plaatsen om de dieren te weren, terwijl er nu tijdelijk akoestische afschrikmiddelen worden ingezet. In de Martijnlaan in Eindhoven is deze ochtend rond 17:15 een zelfgemaakt explosief afgegaan op de voorruit van een geparkeerde auto. De klap veroorzaakte een groot gat in het raam, maar de wagen vloog niet in brand. Volgens de eerste bevindingen van de politie bestond het explosief uit een combinatie van zwaar vuurwerk en een fles benzine. De politie heeft de locatie afgezet en vervolgt de eigenaar van het zwaar beschadigde voertuig. En aan de oude tunnelweg in Kerkrade is vannacht rond 14:45 een auto grotendeels door brand verwoest. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Roxy Dekker bij BNT en haar nieuwste Bare Minimum. Als artiesten de studio induiken om een nieuwe single of album op te nemen, dan staan ze vaak onder hoogspanning, want alles moet zo goed mogelijk op die opname komen. En dan ontstaan er soms ook ruzies in de studio. Maar het kan gelukkig ook anders. Welke band tijdens de opnames in de studio op de grond lag van het lachen, hoor je zo meteen. Ook Afrojack en Elo Black voor je onderweg. In My World staat klaar naar U2. Dit is A Beautiful Day.

R.E.M. Summit, Kate Pearson op Radio BNT en Shiny Happy People. Nummer heeft de lachspieren van de band destijds goed getraind. Van zanger Michael Stipe van R.E.M. Die hield namelijk altijd de songteksten geheim voor de rest van de band, totdat ze de studio indoken. En dan hoorde de rest van de band pas wat de tekst van het nieuwe nummer precies zou zijn. Nou, de andere bandleden wisten niet wat ze hoorden toen Michael Stipe het refrein van Shiny Happy People zong. Shiny Happy People Holding Hands zong hij. En de rest van de band lag letterlijk op de grond van het lachen. Ze dachten namelijk dat het een flauwe grap was. Maar ja, het bleek toch de echte songtekst te zijn.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
8: Even bollen met z'n lijf.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
15: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
7: Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
10: Goedemorgen met een nummer waarbij je zeker niet stil kunt blijven zitten. Hier zijn de 66.

sun. Move into the sun. Dat geldt zeker niet als je de komende dagen in Nederland blijft. Hugel hoorde je. Radio BNT. De dag begint vandaag nog wel aardig, maar later vandaag dan is er steeds meer kans op buien met regen en onweer. Nou, voor de meeste zonuren vandaag moet je toch echt richting Cyprus, daar 8 tot 9 uur zon. De Griekse eilanden Rodos en Kreta, daar vandaag 8 tot 8,5 uur zon. En Zuid-Spanje of Malta, daar 7 tot 8 uur zon. Dus als je toevallig onderweg bent naar het vliegveld om naar een van die plekken op vakantie te gaan, dan ben je één van de grote mazzelaars van vandaag.

Mars, Just The Way You Are. En zo is het maar net. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagochtend. Je luistert naar Radio BNT, de zender voor heel Limburg en Brabant, met altijd de beste hits en classics. Coldplay, Viva La Vida komt eraan en ook Floating Through Space, Sia en David Guetta staan voor je klaar. Naar Gino Vanelli en zijn classic uit de 80's. Dit is Wild Horse.

0: Coldplay en Viva La Vida op Radio BNT. Is je relatie beter als je dezelfde muzieksmaak hebt? Antwoord op die vraag krijg je zo. Eerst even kijken naar het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag kan het nog zo'n 23 graden worden. Maar vanavond is er kans op regen en onweer. En dan koelt het ook snel af.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de begraafplaats in Schinnen hebben wilde zwijnen meerdere graven omgewoeld en grasstenen omvergeduwd. Nico Jette, wiens overleden vrouw er sinds juli begraven ligt, spreekt van een pijnlijke situatie en vergelijkt het aanzicht met een slagveld, schrijft L1 Nieuws vandaag. Het parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken inmiddels aan een oplossing en gaan een nieuw hekwerk van 150 meter plaatsen om de dieren te weren, terwijl er nu tijdelijk akoestische afschrikmiddelen worden ingezet. In de Martijnlaan in Eindhoven is deze ochtend rond 5:15 een zelfgemaakt explosief afgegaan op de voorruit van een geparkeerde auto. De klap veroorzaakte een groot gat in het raam, maar de wagen vloog niet in brand. Volgens de eerste bevindingen van de politie bestond het explosief uit een combinatie van zwaar vuurwerk en een fles benzine. De politie heeft de locatie afgezet en vervolgt de eigenaar van het zwaar beschadigde voertuig. En aan de oude tunnelweg in Kerkrade is vannacht rond 2:15 een auto grotendeels door brand verwoest. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Let's go. Shakira en Burna Boy en Die Die. Als je op een dating app zit, dan heb je misschien wel gezien dat je potentiële match dit een leuk nummer vindt. Ja, steeds meer dating apps hebben die functie dan, hè, dat je aan kunt zetten welke muziek op Spotify je leuk vindt. En dan kun je een beetje zien of je qua muziek in hetzelfde straatje zit. Maar is een matchende muzieksmaak de basis voor een succesvolle relatie? Nou, er is een onderzoek gedaan door datingsite Parship. 38% van ons vindt het een afknapper als de ander een slechte muzieksmaak heeft. Maar toch is dezelfde muzieksmaak volgens relatietherapeuten geen garantie voor een succesvolle relatie. We vallen namelijk vaak op tegenpolen, dus als de een van iets houdt, dan houdt de ander daar niet van. En dat vinden we dan eigenlijk stiekem heel erg leuk aan elkaar. Dus het is eigenlijk helemaal niet erg om een andere muzieksmaak te hebben dan je partner. En anders moet je maar zo denken, je kunt altijd nog je koptelefoon opzetten en BNT aan.

BNT met Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Ja, nog heel even wachten dan. Misschien wel een leuk etentje op de planning vanavond. Of dat ene verjaardagsfeestje. Of het uitzoeken van de volgende vakantie. Oh, ook echt iets om naar uit te kijken. Matt Simons nu op BNT. Dit is Cash

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo, ik gebruik het vooral. Offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: €15 per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz-O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
11: Yes, en een lekkere frisse lunch met Cool.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Op je woensdagmiddag die extra snel voorbij vliegt met de beste hits en classics van BNT. Of je nou aan het lunchen bent, je onderweg bent naar je werk voor een avonddienst, of dat je lekker vrij bent vandaag. Met zo de man voor wie zelfs het lezen van een boodschappenlijstje niet te doen is. Eerst Ilse de Lange op Radio BNT. Dit is Puzzle Me.

Dance Can. Waar je boodschappenlijstje vroeger nog op papier schreef, doe je dat tegenwoordig waarschijnlijk lekker makkelijk in de notities van je telefoon. Ja, moet je je lijstje alleen niet aan hem geven, want dan komt het niet goed met die boodschappen hoor. Recommo Man heeft namelijk zware dyslexie. Hij kan daardoor ook geen bladmuziek of songteksten lezen. En dat is toch knap vervelend als je zanger bent. Zijn songteksten en harmonieën die onthoudt hij dan ook volledig op gehoor. Maar wel extra knap. Een dikke duim voor hem omhoog. Recommo Man en Skin. Een van zijn grootste hits hoorde je op Radio BNT. Welkom op je woensdagmiddag. Smakelijk als je op dit moment aan je lunch zit. Lekker broodje van de kantine. Of misschien thuis zelf wel de boterhammen gesmeerd. Kate Ryan en Lost Frequencies hoor je zometeen naar YouTube.

0: Jason Janté, Kate Ryan bij BNT. Je hebt precies 90 tellen om even naar de koffieautomaat te rennen. Dan kun je zo meezingen met Dexys, Midnight Runners en Come on Arlene. Eerste Radio BNT weerupdate. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Vanmiddag kan het nog zo'n 23 graden worden. Maar vanavond dan is er kans op regen en onweer. En dan koelt het ook snel af.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Oplichters proberen geld te ontfutselen aan potentiële standhouders en bezoekers van het oktoberfeest Sittard. De organisatie meldt dat er valse oproepen rondgaan op sociale media waarin standplaatsen worden aangeboden, waarna bij interesse nepfacturen worden toegestuurd. De organisatie benadrukt dat standplaatsen nooit los worden aangeboden doordat kermisplekken al lang geleden zijn verpacht en roept ook op om alert te zijn bij de particuliere handel in neptickets. Het Gelderse familiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van stadsresort Valkenburg. Het voormalige park van Peter Gillis dat via een gedwongen veiling voor ruim 3 miljoen euro werd verkocht. Het terrein stond sinds de aankoop door Gillis eind 2021 leeg, doordat hij niet door de gemeentelijke BBOT-toets kwam. Met de overname voegt Molenkaten een 20e locatie toe aan zijn portfolio. De koper van Gillis overige twee parken, Prinsenmeer en Brugse Heide, is officieel nog niet bekend. En PSV heeft bij de presentatie van de jaarcijfers een toelichting gegeven op het ambitieuze plan om het Philipsstadion ingrijpend uit te breiden. Het gigantische project gaat naar verwachting zo'n 400 miljoen euro kosten en wordt losgefinancierd van het clubvermogen dat stijgt naar een recordhoogte van 55 miljoen euro. De directie meldt dat de gesprekken met internationale investeerders en de gemeente in volle gang zijn en dat de verbouwing, die in 2027 moet starten, de sportieve ambities op het veld niet in de weg zal staan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Alex Warren op Radio BNT en Passenger. Op je woensdagmiddag, de werkweek doormidden. Dat is toch een heerlijk gevoel, hè? Kun je langzaam al plannen maken voor een nieuw weekend. Misschien wel een weekendje weg op de planning. Een leuk feestje gepland. Of thuis aan de bak met dat ene klusje. Met Radio BNT vliegt de tijd extra snel voorbij. En voordat je het weet, is het weer weekend.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melkuni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: En, heb je de klus?
9: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
5: Oh. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
18: Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor 2 geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
17: Mannen met make-up. Moet dat kunnen? Ja toch? In de 80's kon één man dat ook hebben. Wie dat is, hoor je zo meteen. Radio BNT, waar muziek je raakt. Eerst hoor je Pink.

Radio BNT met Just Stay, Jack Style en John Turn the Lights Off op de radio. En Pink, get the party started. Welkom, het is je woensdagmiddag hier. Tim is naar huis. Duncan is hier met de beste hits en classics om je richting het einde van de werkdag te loodsen. Doe ik zo meteen met Kloot, ook Camila Cabello is onderweg. En Liar en Hey, de man die in de jaren 80 de make-up doos van zijn moeder had gevonden en die niet meer losliet. Boy George, Everything I Own op...

de muziek van Camila Cabello. Liar op BNT, Knot daarvoor, La Pression en Boy George kwam voorbij. Everything I Own op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan is mijn naam. Leuk dat je BNT aan hebt staan op je woensdagmiddag. De week in tweeën en je bent alweer aan de goede kant van de week beland. Richting een weekend dat de weg flink op de schop gaat in Limburg. Hè? Van donderdagavond, morgenavond dus 9 uur... tot en met maandagochtend 5 uur gaat de A2 tussen het Vonderen en Kerenzijde dicht voor grote verbrenningswerkzaamheden. En er is een tekort aan personeel en materieel, dus vandaar dat die morgenavond al dicht gaat in plaats van vrijdagavond. Dus wel een reistip, blijf gewoon lekker thuis. Of neem de trein, dat kan ook. Dan heb je 50% korting bij NS en Arriva. Dikke tip in de vorm van Pasadena's. Dit is Riding Up.

0: Michael Bublé, You Are Everything. Op Radio BNT met zometeen Jake Jones en zijn fluitje whistle komt eraan. En de man die elke track hetzelfde begint. Het is een soort watermerk dat hij heeft gebruikt voor elk liedje dat hij maakt. En je hoort zometeen namelijk deze. En let op, het begint precies zoals al zijn andere liedjes. Ja, maar welke is het van Rick Astley? Dat kun je niet vertellen aan het intro. Nou, welke het is, dat hoor je zo meteen al wel. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdag. Het is vandaag geruime tijd vrij zonnig. Wat sluierbewolking en later op de dag stapelwolken. Wel nog warm vandaag. Lokaal zelfs 25 graden nog mogelijk. En vanavond gaan we het dan echt een beetje omslaan. Hè, richting de herfst. Regen en onweersbuien kunnen over Limburg en Brabant trekken. Morgen vandaag na enige tijd nog regen. In de vroege ochtend wisselend bewolkt. En dan wordt het niet meer warmer dan 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Oplichters proberen geld te ontfutselen aan potentiële standhouders en bezoekers van het Oktoberfest Sittard. De organisatie meldt dat er valse oproepen rondgaan op sociale media waarin standplaatsen worden aangeboden, waarna bij interesse nepfacturen worden toegestuurd. De organisatie benadrukt dat standplaatsen nooit los worden aangeboden, doordat kermisplekken al lang geleden zijn verpacht, en roept ook op om alert te zijn bij de particuliere handel in neptickets. Het Gelderse familiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van stadsresort Valkenburg. Het voormalige park van Peter Gillis, dat via een gedwongen veiling voor ruim 3 miljoen euro werd verkocht. Het terrein stond sinds aankoop door Gillis eind 2021 leeg, doordat hij niet door de gemeentelijke BBOT-toets kwam. Met de overname voegt Molenkaten een 20e locatie toe aan zijn portfolio. De koper van Gillis' overige twee parken, Prinsenmeer en Brugse Heide, is officieel nog niet bekend. En PSV heeft bij de presentatie van de jaarcijfers een toelichting gegeven op het ambitieuze plan om het Philipsstadion ingrijpend uit te breiden. Het gigantische project gaat naar verwachting zo'n 400 miljoen euro kosten en wordt losgefinancierd van het clubvermogen, dat stijgt naar een recordhoogte van 55 miljoen euro. De directie meldt dat de gesprekken met internationale investeerders en de gemeente in volle gang zijn en dat de verbouwing, die in 2027 moet starten, de sportieve ambities op het veld niet in de weg zal staan. En tot zover het regionieuws.

Summer, my body isn't ready. En daarvoor Rick Astley. Had je hem kunnen raden aan de hand van het intro? Nou, dit was de intro van Whenever You Need Somebody. En ja, dat lijkt dan ook wel heel erg op Together Forever. En ja, dat lijkt dan ook weer erop in Never Gonna Give You Up. Begint ook hetzelfde. Elke Rick Astley plaat begint gewoon precies hetzelfde. Hey girl, you are beautiful. En Whenever You Need Somebody was degene die je hoorde op Radio BNT. Hey, en een part zometeen tijdens de BNT-werkdag. En Mika is hier, big girl. Walks in.

0: Ah, de zoetsappige muziek van Backstreet Boys, As Long As You Love Me op BNT. De lunchen zitten zo goed als op, hè? Buik je rond en heb je weer wat energie om mee te doen?
1: De vertaalvraag.
0: Ja, ben je niet meer zo hangry en kun je meedoen met de nieuwe vertaalvraag? Dan is dit de opgave van vandaag. Steek mijn vuur weer aan, jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Draai de tijd terug, draai de jaren terug, je houdt me op de been. Je houdt me op de been. Enig idee over welke track dit gaat? Ja, over de artiest valt nog te twisten. Maar heb je enig idee welke ik zoek? Dan mag je doorsturen. Radio BNT.nl. Draai het

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst, iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
5: Steek mijn vuur weer aan, jouw liefde is mijn enige verlangen. Steek mijn vuur weer aan, want ik heb jouw liefde nodig. Draai de tijd terug, draai de jaren terug. Je houdt me op de been, je houdt me op de been. De vraag was titel en artiest hierbij te zoeken. Nou, artiest, daar viel over te twisten.
2: Duncan Fresh.
5: Want Take That heeft dit ook ooit gedaan, maar het origineel is van Dan.

0: with you.
1: Ruben Hille, 20 seconds op Radio BNT. De Voldin Harmon, Relight My Fire. Het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag, gegeven door Leon. Ja, ik zei, het had ook van de Take That kunnen zijn. Die hebben ooit de koffer gemaakt van Dan Harmon's Relight My Fire. Dat was afschuwelijk, dat was deze plaat.
2: Lekker!
1: Je moet de videoclip erbij zien, dat is ja ongekend wat je daar voor beelden ziet. Ja, het is zeer sensueel, laat ik het daarop houden. Gelukkig hoorde je Dan Harmon en niet Take That met Relight My Fire op Radio BNT. Ik kan me wel zo voorstellen dat je ineens nu zin hebt gekregen in Take That, Relight My Fire, maar dat moet je mezelf aanvragen straks in de takeover. Laat ik aan jou open. Hey, goedemiddag, dit is BNT, de werkdag met Damiano David zometeen en Amy Winehouse.

de dijk. Ik kan het niet alleen. Zo, lekker meegezongen op kantoor, toch? Met z'n allen. Met Damiano David daarvoor en The First Time. Nou, het was The First Time, hè, van het seizoen afgelopen weekend. De eerste overwinning van het seizoen voor Max Verstappen. En rust wordt absoluut niet gegund, de Formule 1-teams. Want ze knallen gewoon door richting Singapore. Dat wordt komend weekend voor het derde weekend op rij. Wordt al daar geraced. En dus kan Max Verstappen niet lang nagenieten van zijn zegen in Maleisië. En moet hij wellicht wel een nieuwe zegen gaan pakken in Singapore. Het gebeurde nog nooit voor Max. De tijden zijn wel bekend. Zo is vrijdag de eerste vrije training om 22:30. Om 14:30 de sprintkwalificatie. Dan is de sprintrace zaterdag om 11:00. En de kwalificatie om 15:00 middag zaterdag. En de grote race is zondag om 14:00. Dan wordt er geraced om die grote prijs daar in Singapore. Meer nieuws uit de regio en natuurlijk over Max Verstappen hoor je hier. Dit is Radio BNT met Kid Rock. All Summer Long naar Malibu. Hey, hier is Miley Cyrus.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

0: tribute aan Avicii. Hij had ongemaakte liedjes voordat hij zichzelf van het leven beroofde. En toen dacht Kygo, weet je wat, dan ga ik het samen met zijn familie, met toestemming daarvan, ga ik het afmaken. En dat resulteerde in deze plaat. Mooi zeg, Forever Yours hoorde je van Kygo en Avicii op Radio BNT. Dit is BNT met zometeen de grootste dame op dit moment in Amerika. En het is niet Taylor Swift. Wie dan wel, dat hoor je zometeen op de radio. Eens even kijken naar het weer op deze woensdag. Het is redelijk zonnig vandaag, hè? 23 à 24 en zelfs lokaal 25 graden nog. Geniet daarvan, want het is de laatste dag dat het zo lekker is. Vanavond gaat het dan namelijk al regenen en onweren. Dan morgen, na al die regen, gaat het wel een beetje opklaren, maar wordt het niet meer warmer dan 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Oplichters proberen geld te ontfutselen aan potentiële standhouders en bezoekers van het Oktoberfest Sittard. De organisatie meldt dat er valse oproepen rondgaan op sociale media waarin standplaatsen worden aangeboden, waarna bij interesse nepfacturen worden toegestuurd. De organisatie benadrukt dat standplaatsen nooit los worden aangeboden, doordat kermisplekken al lang geleden zijn verpacht, en roept ook op om alert te zijn bij de particuliere handel in neptickets. Het Gelderse familiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van stadsresort Valkenburg. Het voormalige park van Peter Gillis, dat via een gedwongen veiling voor ruim 3 miljoen euro werd verkocht. Het terrein stond sinds de aankoop door Gillis eind 2021 leeg, doordat hij niet door de gemeentelijke BBOT-toets kwam. Met de overname voegt Molenkaten een 20e locatie toe aan zijn portfolio. De koper van Gillis' overige twee parken, Prinsenmeer en Brugse Heide, is officieel nog niet bekend. En PSV heeft bij de presentatie van de jaarcijfers een toelichting gegeven op het ambitieuze plan om het Philipsstadion ingrijpend uit te breiden. Het gigantische project gaat naar verwachting zo'n 400 miljoen euro kosten en wordt losgefinancierd van het clubvermogen, dat stijgt naar een recordhoogte van 55 miljoen euro. De directie meldt dat de gesprekken met internationale investeerders en de gemeente in volle gang zijn en dat de verbouwing, die in 2027 moet starten, de sportieve ambities op het veld niet in de weg zal staan. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Nog nooit stond iemand zo lang bovenaan de Amerikaanse hitlijsten, maar Ella Langley is het gelukt. Joh, de Choosing Texas en ook Janet Jackson Together Again kwam voorbij op Radio BNT. Goedemiddag, dit is BNT met ook het laatste nieuws uit de regio. Er staan grote wachtlijsten namelijk bij de Brabantse scoutinggroepen door ruimte- en capaciteitstekort. Zeker 1 op de 3 Brabantse scoutinggroepen kampt met een wachtlijst. Provinciaal staan er bijna 700 kinderen te wachten. Ook bij de scouting in Berkel en Schot zitten alle groepen vol. 5 tot 10 wachtenden zijn daar per leeftijdsgroep. Omdat de uitgeweken kinderen voor andere hobby's kiezen, vreest de leiding in de toekomst een tekort aan oudere jeugdleden en aan vrijwilligers die doorgroeien naar een leidersrol. Dat schrijft de Omroep Brabant vandaag. En problemen komen op het onder andere nieuw onderkomen van scoutingen. De huur van huidige blokhutten, die lopen vaak af omdat het pand dan wordt omgebouwd of zo. Dus er is nu overleg met de gemeentes om te voorkomen dat de club in ieder geval daar in Berkel en Schot op straat komt te staan. Meer nieuws uit de regio natuurlijk hier. Dit is Radio BNT. Ik houd je op de hoogte en ik draai de beste muziek voor je. Zijn we lekker snel door die werkdag. Met Samantha Fox zometeen en Marshmallow en Jelly Roll. Presenteren Holy Water. Heard it

0: Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Nou, wie houdt jou tegen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik sowieso niet. En waarom zou je jezelf tegenhouden? Dus laat mag komen. Zometeen een nieuwe ronde Takeover. Dus je mag aanvragen wat je graag zou willen horen. Waar heb je zin in op deze woensdagmiddag? Wat kan ik zometeen voor je draaien?
2: BNT.
0: Laat maar weten via radiobnt.nl.
2: Baby.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Deze week in de bonus. Alle vers-

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe cao is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Duncan Fresh.
16: Ik kreeg al een leuk berichtje van Dave via de Radio BNT WhatsApp. Voor Treat Her Like a Lady, Temptations, draai ik zo.
17: Radio BNT, waar muziek je
16: raakt. Maar nu eerst, Keen.

0: En zo heet hij Samuel Welterus zo in Boom and Keen, Somewhere Only We Know. Kwamen al leuke appjes binnen, waaronder die van Dave.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, dan begint de Takeover net wat lekkerder als er al allemaal appjes binnenkomen voor je favoriete verzoeken. Dank daarvoor alvast. Heb je dat nou nog niet gedaan? Nou, de komende 20 minuten is de radio van jou en heb jij het voor het zeggen? De Takeover in optima forma, dus wat wil je horen? Wat kan ik voor je draaien op deze mooie woensdagmiddag? Laat maar weten via radiobnt.nl. Dat was al Dave. Hij is vandaag zijn oldtimer nog even een extra poetsbeurt aan het geven op deze mooie laatste dag van de nazomer. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op, Dave. Na vandaag wordt het allemaal wat minder. Hey, poetsen en ik draai je favoriet, want je vraagt om Treat Her Like a Lady, The Temptations.
1: Dit is de Radio BNT.

Twee grootheden uit de 80s en 90s. En gewoon een hit scoren. Dan weer 20 jaar later. Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. Het is er gelukt. En Lieke wilde deze graag horen. Want zij vroeg hem aan in de takeover. Met de groetjes uit Susteren. Temptations daarvoor, Treat Her Like a Lady. En die was dan weer voor Dave, die zijn oldtimer staat te poetsen. Ik hoop dat hij onder andere ondertussen wel een beetje shined, Dave. Hey, wie nu gaat shinen is Servaas. Hij meldt zich via de Radio BNT WhatsApp. Volg Army of Lovers. La, la, la.

Tiny Tempa en Sophia Reyes. You're the How You Samba. En die werd ook netjes aangevraagd in de Radio B1 TT Takeover. Mag de samba aan vol Venlo? Groetjes, Youssef Radio Lekkerhart. Voor How You Samba, dus en Army of Lovers Crucified kwam van Servaas. Hey, dit is Radio BNT midden in de Takeover. Jij vraagt en ik draai. Dat kan heel makkelijk via radiobnt.nl. En heb je zin om een beetje te rocken? Ja, de gitaar.

I can't get enough. Nou, dat konden ze wel. Want luister eens goed naar deze plaat. Tikke, tikke, tikke, tikke, tikke, tikke, tikke, tikke. De drums, dat is echt het meest makkelijke drumriffje ooit. En de drummer van de band Kiss was daar ook helemaal niet blij mee. Peter Criss. Die werd er helemaal gek van om elke keer weer deze plaat te moeten spelen. Dus zo blij waren ze helemaal niet met de wereldhit van ze. I Was Made For Loving You, Kiss, hoorde je op Radio BNT. En het was het verzoek van Jens, die vroeg daarom hier op Radio BNT. Het is de takeover, dus je mag je plaat aanvragen. Als je dat doet, is dat wel voor morgen. Want de laatste van vandaag komt van Fleur. Hallo Fleur, jij vraagt om Matt Simons.

0: better. Het is Matt Simons, We Can Do Better. Als je denkt, hey, dat kon ik inderdaad beter. Je kan een betere plaat in gedachten om gedraaid te laten worden. Dan mag je morgen weer laten weten, want morgen is er een nummer om de takeover. Die van vandaag zit erop met het verzoek van Fleur als laatste Matt Simons, We Can Do Better. Hey, zometeen al Jonas Blue en The King of Pop is onderweg. Dat is altijd goed nieuws. Je hoort hem zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdagmiddag. Het is een best nog wel lekkere nazomerdag vandaag. Hè? 23 à 24 graden. Het kan zelfs hier en daar nog 25 graden gaan worden. In de avond trekken er wel wat buien en zelfs onweer over Limburg en Brabant. Dan is het vannacht ook nog nat. En als het morgen opdroogt, dan wordt het niet meer warmer dan 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 48-jarige Daniel B., die al vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbos, wordt nu door het OM ook formeel verdacht van de moord op zijn moeder, Theresa Krug. Tijdens een zitting in Roermond werd bekend dat er voldoende aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid bij haar verdwijning 2 jaar geleden, mede door de vondst van bebloede spullen in een Duitse opslagruimte. B. ontkent alle beschuldigingen en noemt het aangetroffen bloed het gevolg van een eerdere overval op zijn moeder. Een verklaring die de politie als ongeloofwaardig bestempelt. De politie heeft vandaag 2 mannen van 28 en 30 uit Eindhoven aangehouden voor de explosie bij een auto aan de Martijnlaan. Het voertuig raakte afgelopen nacht zwaar beschadigd toen een zelfgemaakt explosief van een Cobra en benzine afging op de voorruit. Het slachtoffer vermoedt dat de aanslag het gevolg is van een conflict nadat hij afstand nam van een foute vriendengroep. De politie onderzoekt nu of de verdachten ook betrokken zijn bij een eerdere explosie in zijn achtertuin. En het Gelderse familiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van stadsresort Valkenburg. Het voormalige park van Peter Gillis dat via een gedwongen veiling voor ruim 3 miljoen euro werd verkocht. Het terrein stond sinds zijn aankoop door Gillis eind 2021 leeg, doordat hij niet door de gemeentelijke Bibotoets kwam. Met de overname voegt Molenkaten een 20e locatie toe aan zijn portfolio. De koper van Gillis' overige 2 parken, Prinsenmeer en Brugse Heide, is officieel nog niet bekend. En tot zover het regio-nieuws.

Radio 1 tegen Robbie Williams, de man die zijn kinderen niet op social media laat. Nee, ze mogen absoluut geen telefoon bij zich hebben. En zelfs zit hij daar ook niet echt op. The Road to Mandalay hoor je op Radio BNT. Hey, als jij nog geen social media verbod thuis hebt, dan kun je ons gewoon volgen. Hè? Geen enkel probleem, je vindt ons ook op Facebook en Insta. @Radio BNT hoef je niks te missen van je favoriete radiostation. Al waar je zometeen de beats van Enrique Iglesias hoort. Bailamos naar Coldplay. Radio BNT en dat mooie Feels Like I'm Falling in Love.

is het moment van de werkdag dat de zorgen van kantoor zich gaan verleggen naar de zorgen thuis. Want wat ga je in godsnaam vanavond weer eten? Heb je het al in huis? Moet je nog halen? Of ga je stiekem uit eten vanavond op woensdag? Misschien wel iets afhalen, dat is ook lekker. Die zorgen mag je zometeen over nadenken tijdens de middag zo. Roger is onderweg en onder andere deze gaat hij draaien. Ja, een grote classic. Herken je hem al na één deun? Nee, wel? Nou ja, antwoord krijg je erop zometeen na vieren, want dan hoor je Roger en die oh zo fijne middag zo hier op Radio BNT. Veel plezier zometeen en dit is Justin Bieber. Een

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, zonneplan.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
18: In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de eerste dagelijkse files in het zuiden van het land een paar bijzonderheden al. Op het begin de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Twee rijstroken zijn dicht, de vertraging is 20 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Ravenstein 7 kilometer met een half uur op onthoud. En tenslotte valt op de A58 bij Breda Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus ter hoogte van Oorschot. De weg is voorlopig dicht. Er is nu ook een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

0: vind echt zo'n liedje als je op het terras zit en dan gewoon even een lekker cocktailtje en zo. En dan deze plaat lekker keihard door de speakers horen schallen. Lekker toch? Ze hebben goed geluisterd naar Nick en Simon. Rosanna, oftewel Rosanne. Nou goed, een grapje natuurlijk. Hè. 1982, vrienden Toto en Rosanna. Acht over vier, 7 oktober 2026. Goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd en online via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram en dan heb je ons te pakken. En laat ons alsjeblieft nooit meer los. Nee, niet meer doen. Het is de laatste mooie dag van het jaar, misschien wel. Nou ja, voorlopig de laatste zomerse dag in ieder geval. 24 graden in het zuiden van het land. Morgen zal het een graadje of 10 minder zijn en meer kans op regen en wind. Daar moeten we rekening mee houden. Het is die o zo lekker een middagshow waarin we gaan babbelen over de podcast. Waarin jij natuurlijk ook een stem krijgt. Jij mag meedingen, want het is namelijk vandaag Wereld Katoendag, World Katten Day. En ik weet niet wat je aan hebt vandaag, maar misschien is het wel iets van katoen of zo. Vast en zeker. Wereld Katoendag. Dus hebben we dat in ieder geval ook gezegd. Maar ook muzikaal gezien gebeuren er wat leuke dingen. En daar heb ik straks even je hulp bij nodig. Dus blijf vooral heel lekker luisteren. We spelen wel vandaag weer het Maximaal Genieten. Lekker lang luisterdilemma doen we samen met Bob Sinclair.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Ik ga een beetje applaus reduceren. Leuk is dat, hè? Meteen in het begin van de show al applaus. Hoe fijn is dat? Ja, dat is toch fantastisch? Dan doen we het toch in ieder geval niet voor de kats. En komt er een nieuwe album aan van dit gezelschap uit Den Haag. En dit is de nieuwe single My Friend Direct.

Die is Agda en de Munnik. Afgelopen vrijdag kwam een nieuwe single uit. En het liedje hoorde je daarvoor. Komt dus een nieuw album van Agda en de Munnik aan. Een optredens in 2027. Die eigenlijk op voorhand al weer stiekem een klein beetje uitverkopen. Vrienden, we spelen het maximaal. Genieten lekker lang. Luister die maar met Bob Sinclar. En wat moet je dan draaien van Bob Sinclar? Zullen we zijn twee grootste hits doen? World Hold On is A. Love Generation is B. Welke Bob Sinclar wil je zo dadelijk in de lekkere lange maximaal genieten versie horen? De 12-inch versie. Wordt het A. World Hold On of wordt het B. Love Generation? Wil je World Hold On? Dan heb je A naar RadioBNT.nl. Wil je Love Generation? Dus dat liedje met die fluit. Dan heb je B naar RadioBNT.nl. Welke Bob Sinclar wil je op de radio? Je hoort het allemaal zo dadelijk na 4:30. Dus geef het door, hè. A naar RadioBNT.nl als je World Hold On wil horen. En B appen naar RadioBNT als je de lange Love Generation wil horen. Zo dadelijk het resultaat in het kader van het maximaal genieten. Lekker lang luister die lama. Midden in de week, vrienden. Onderweg alweer naar een weekend. We zitten weer aan de betere kant van de week, moet je maar denken. Ja, en morgen wordt dus echt koud. Regen, wind, weinig zon en 14 graden. Dat is waar we het een beetje mee moeten doen. En eigenlijk is het ook wel logisch voor de tijd van het jaar. Het is namelijk gewoon oktober. De oberen zitten in de maand, dat zei ik al eerder. Maar die temperaturen die zijn voor deze tijd van het jaar eigenlijk heel normaal. En we zitten midden in het Oktoberfest. Dat gaat in Duitsland komend weekend, maar volgende week ook. Dan zitten we vlak voor de herfstvakantie en de week daarna. Dan zijn er op diverse plekken in het zuiden van Duitsland, maar ook uiteraard in Nederland, in Limburg, in Brabant, Oktoberfest, waar je dan met z'n allen naartoe kunt gaan. Die mega grote tenten met halve liters of liters bier. En dirndols natuurlijk, optredende artiesten, tafels, je moet reserveren. Maar is toch wel de moeite waard. Het is op zich een feest op zich, dat Oktoberfest. Dus als je daar naartoe gaat, alvast heel veel plezier. Als je ons wil bereiken via de radio, dan kan dat. Dat kan via Facebook, via Instagram. Je kunt ons appen, berichtjes sturen, maar check ook die website eens even. Als je misschien ondernemer bent en je denkt bij jezelf, goh, ik vind het wel leuk om te adverteren. Ik wil mijn naam graag op de radio horen. Ga naar radiobnt.nl en adverteer voor weinig op de radio hier bij BNT. Crazy.

Want als band bestaan ze natuurlijk niet meer echt officieel. Ria Briefliet is overleden een aantal jaar geleden. En zij gaan het theater in, dus dat wordt leuk. Volgend jaar zijn ze in het zuiden van het land ook te zien. Check het maar eventjes via dollydots.nl, dan kom je er vanzelf. Uit 83, Dolly Dots op de radio. Love Me Just A Little Bit More. Give me love.

0: assortiment van muzikale begroetingen zitten ze wel aardig eigenlijk... als je dat gewoon eventjes in een liedje kunt omzetten, toch? Hardy high, hardy ho, cool in the gang op Radio BNT. Het is 4:30. Ik zie een aantal aantjes binnenkomen, een aantal beetjes binnenkomen. In het kader van het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Welke Bob Sinclair gaan we zo dadelijk horen? Wordt dat A, World Hold On? Of B, Love Generation in de lange uitvoering? Je mag nog heel even appen. Een aantje voor World Hold On of een beetje voor Love Generation. Stuur het naar radiobnt.nl en ik ga hem zo dadelijk in zijn volle lengte aan je laten horen. Ja, ik heb straks nog... Even een tip, wat je niet moet doen. Afval uit het raam gooien. En dan zeker geen sigaretten peuken. Kom daar zo dadelijk even op terug. Maar... ja, nou goed. Nee, ik ga het zo dadelijk vertellen. Ik heb deze even geteased. Hè. Dan weet je dat in ieder geval aankomt. En nou, zo dadelijk komt dan ook die maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat eraan. Dus die aantjes of beetjes mogen nog binnenkomen. Eerst gaan we even met z'n allen naar... Het weerbericht vandaag, max 24 graden in het zuiden van het land. Een lekker zonnetje, heerlijk, heerlijk, heerlijk. De dag startte net als de afgelopen dagen overigens vrij fris. Maar het is allemaal best te doen, dat is lekker. En vanavond blijft het op zich ook droog, hoewel er kans is op een buitje. En de temperatuur gaat een beetje naar beneden. Om morgen uit te komen op zo'n 14 à 15 graden. Dat is op zich koud, maar wel de juiste temperatuur voor de tijd van het jaar. We gaan met een gaatje of 10 terug. En meer kans op regen en wind, dat je het even weet.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
2: Radio BNT.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Bob Sinclair en Gary Nestor Pine. Dit is Love Generation voor jullie.
1: Maximaal

0: Deep Blue Something leek erop, hè? Breakfast at Tiffany's, toch? Een beetje het intro, wat weer een beetje de fade-out van deze plaat leek. Love Generation, Bob Sinclair en Gary Nesta Pine, nummer 1 in 1985. 21 jaar... gaat lekker. Nummer 1 lid in 2005, dat wou ik zeggen. 21 jaar oud deze plaat. En jullie wilden deze horen. Er kwamen een paar beetjes meer binnen dan A'tjes. En A was World Hold On, de plaat die daarna kwam. Er zat ook een fluit in. Fluitje van een cent, een fluitje van een hit. Dit van Bob Sinclair, nummer 1 hit. En de lange uitvoering. Wellicht dat we het morgen weer gaan doen. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Dus luister dan ook weer en let goed op. Er is een lange lijst op Spotify, vrienden. Een lange lijst met lange liedjes. Die je eventueel zouden kunnen inspireren om mooie lange liedjes aan te vragen. Ga naar radiobnt.nl/maximaal genieten. En daar zie je die lijst. En kun je laten inspireren dus. Dat is waar je naar luistert. Ik zei het er straks al. Even een tip. Gooi geen afval uit het raam als je aan het rijden bent. En dan helemaal geen sigaretten peuken. Dat deed gisteren een mevrouw die met een cabrio door Noordwijk reed. Ze wilde een peuk uit het raam gooien. Cabrio, hoor je wat ik zeg. De peuk kwam terecht op haar achterbank. Complete auto uitgefikt. Ja, dat is gebeurd. Heftig is dat natuurlijk. Maar dat is maar weer een reden om dus geen afval uit het raam te gooien. Of uit je auto. En zeker geen peuken. Want ja. Als ze nog fikken, want die zijn al net uit die peuken, dan kan dat hele rare gevolgen hebben. Dat is wel weer gebleken. Vrienden, zo dadelijk de muzikale feiten van de dag. En die liggen er niet om, die zijn leuk.
1: De beste hits en classics.
2: De beste hits en classics. BNT.
0: Dat is waar je naar luistert.
2: Radio BNT.

0: Nieuws.
1: En In Your Eyes op Radio BNT, 4:15 geweest. Sven Silier hoorde je daarvoor met Somebody New. We gaan dus even kijken naar de muziekfeiten voor vandaag. Er zijn een paar leuke dingen te melden. Op 7 oktober 1979 brengt Joy Division de single Transmission uit. En Joy Division werd later New Order, hè? Weet je wel, van Blue Monday en zo. Een jaar daarvoor, en dat is wel leuk, en daarom heb ik je ook even nodig. Want je mag me helpen, en dat is iets wat we regelmatig bij BNT doen. Maar ja, jij mag kiezen. Dus let even goed op. Op 7 oktober 1978 begon de soundtrack van de film Grease. Album stond 13 weken lang op nummer 1 in de albumcharts. En dat gebeurde in 78. Grote hit natuurlijk, hè. Grease, de film. Er is ook een musical van in meerdere versies. Welk liedje uit Grease zou je graag willen horen op de radio? Geef het door via radiobnt.nl. Ga ik hem straks voor je draaien. Welk liedje uit de soundtrack van de film Grease wil jij graag op de radio om te vieren dat het vandaag een beetje begon? 7 oktober 1978. Geef maar door. Wat mag ik voor je opzetten straks? Radiobnt.nl. Wat uit Grease wil je horen? En dan gaan we dat straks uiteindelijk eventjes allemaal voor je regelen. De middagshow op BNT, die hoor je in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. En online via radiobnt.nl. Afgelopen vrijdag kwam die uit en toch ben ik er trots op. Het is lang geleden. Stevie Wonder, nieuwe single, hoor je zo dadelijk naar Pack Up van Eliza Doolittle.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden twee auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, een paar opvallende. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A27, Utrecht richting Breda, voor de brug bij Gorinchem ook een kwartier vertraging. De A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar doe je er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Bankhoef. Er staat daar 10 kilometer file. Een ongeluk eerder vanmiddag al op de A58 van Breda naar Eindhoven. Dat gebeurde bij Oorschot. Er is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. De weg is nog altijd dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar hou rekening met een uur oponthoud. En dit gaat zeker tot 6 uur vanavond duren. En vervolgens is het ook nog druk op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor afrit Kommervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Roger Schepers.

5 over 17. Goedemiddag, welkom bij deel 2 van de middagshow van vandaag. Het is woensdag, 7 oktober 2026. Midden in de week, vrienden. En de betere kant van de week, dat dan weer wel. Dus dat is wel weer mooi. Radio BNT met de middagshow in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Online via radiobnt.nl. En als je de radio net aanzet en je hebt ons gevonden. En je denkt bij jezelf, wat een leuke zender. Ja, daar heb ik gelijk in. Dat is een hartstikke leuke zender. Manneke en vrouwke ook trouwens. Dus gewoon lekker blijven luisteren, want... Je kunt ook invloed uitoefenen op de playlist of alles wat je kwijt wil... kun je achterlaten via radiobnt.nl. Vinden we allemaal helemaal prima. Dat kan allemaal. Je mag opmerkingen maken over de DJ's, over het station, over de shows, over, ja, over alles. Ja, weet je, praat gewoon mee. Dan maken we er samen een topzender van. Is het al, maar dat kan alleen maar veel meer worden. Dus dat is eigenlijk precies wat het is. En inderdaad, ik kreeg daar wat appjes over. Geen afval uit het raam gooien als je onderweg bent. Zeker geen peuken. Die mevrouw gisteren in Noordwijk die met haar cabriootje daar reed... en een peuk uit het raam gooide... Die kwam op haar achterbank terecht en de auto vloog geheel in de fik. Ja, dat is heftig natuurlijk. Dat is niet goed en daar moet je natuurlijk een klein beetje voor kunnen zijn. Nou ja, dat, voor de rest is het natuurlijk ook 7 oktober, maar dan terug in 1978. Toen startte de soundtrack van de film Grease. Die was toen populair. En de soundtrack, dat soundtrack-album, stond 13 weken lang op nummer 1 in de albumcharts. Mijn vraag aan jou, welke track van Grease zou je graag weer eens willen horen op de radio?

0: TNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123. Radio BNT.
1: Waar muziek? Je raakt.
0: Radio BNT.

Ja, steeds als ik dit liedje hoor, dan is dat voor mij nog steeds onlosmakelijk met Arjan Golleman verbonden. De DJ van Veronica destijds. Volgens mij was het Jorin, daar heeft hij ook gezeten. Kink heeft hij gezeten. En ja, die is overleden in januari een aantal jaar geleden. En dit was zijn liedje. Mark Almond, Tears Run Rings. Ja, dan krijg je toch een klein beetje verboedering als je dit liedje hoort. Leuk. Goldband ervoor en noodgeval. Dus Radio BNT in de middagshow. En de klok zegt, dubbele tijdmelding. 17 over 17. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Ja, dat klinkt in ieder geval heel erg lekker. Vrienden, dit is die oh zo lekkere middagshow voor 7 oktober. En er komen leuke liedjes binnen. Ik zal even een kleine round-up doen als het gaat om Grease. Want vandaag op 7 oktober 1978 werd die film eigenlijk een beetje gelanceerd. Met een soundtrack natuurlijk. Grease, de film. De soundtrackplaat stond 13 weken lang bovenaan de albumlijst. Hopelessly Devoted to You zie ik binnenkomen. You're the one that I want. Grease Lightning. Grease zelf natuurlijk. En volgens mij is grotendeels dat album op single uitgekomen destijds. En hebben allemaal genoteerd gestaan in de hitparade. John Travolta en Olijfje natuurlijk. Olivia Newton-John. Die zaten in die film. En natuurlijk is het daarna vermusicald. Denk aan Jim Buckham. Die er ook in gezeten heeft. Hij heeft daar zijn huidige meisje Bettina Holderdaar leren kennen. Dus ja, grappig toch? Dat is leuk. Ja goed, als jij een ander liedje wil horen uit Grease, omdat het vandaag op 7 oktober 1978 allemaal een klein beetje begon, laat even van je horen. En stuur je Grease track, je favoriete Grease track, naar radiobnt.nl. Ga ik hem zo dadelijk voor je draaien. Dit kwam uit in de jaren 90. We kennen hem van Joe Cocker, we kennen hem van Elton John. En ook van Elton John samen met George Michael.

0: George Michael en Elton John samen Don't Let the Sun Go Down on Me. En ja, toen dat liedje uitkwam, dat was mooi natuurlijk. Hè, dikke vette nummer 1 in geweest. Heeft ook heel lang genoteerd gestaan in de Vaderlandse hitparade. En toen die uitkwam, dacht ik bij mezelf, oh, dit duurt lang, dit duurt lang, dit duurt lang. Maar ja, het is wel een hele dikke vette hit geweest die het gewoon verdiend heeft. En ja, Joe Cocker heeft het op zijn coveralbum gezet. Elton John tekende ooit voor het origineel. En dit was de cover dus van George Michael en Elton John in de jaren 90. En ja, dat is een hit geworden die we met z'n allen gewoon heel erg hebben omarmd. Dames en heren, ja, we hebben hem omarmd, zeker wel. Het is de middagshow op Radio BNT. Als je aan tafel zit, eet smakelijk en houd de radio derhalve lekker hier.
1: De beste hits en classics.

Ja, je moet maar zo denken. Simone kan er uiteindelijk ook allemaal niks aan doen, hè? Want dat is eigenlijk waar het liedje mee begint. Maar het heet heel anders. James Blunt, 1973. En de Quarter Past Midnight van Bastille draaiden we daarvoor. 6:02. Smakelijk eten, zei ik al. Dit is de middagshow op Radio BNT. Voor woensdag 7 oktober 2000. En wat is het? 26, hè? Time flies. Ja, het gaat allemaal zo hard, jongens. Het gaat allemaal zo hard. Het is allemaal niet normaal. We worden gewoon ingehaald door de tijd. En dat is eigenlijk wat het natuurlijk al een hele lange tijd is, hè? Welke plaat wil je horen uit Grease? Uit de musicals CQ soundtrack van Grease. Want vandaag op 7 oktober 1978... toen kwam het soundtrackalbum uit en dus eigenlijk ook de film. En die soundtrackplaat stond 13 weken lang bovenaan de albumlijst op nummer 1. Welk liedje zou je graag willen horen uit Grease? Geef het door via radiobnt.nl. Gaan we even naar het weer. Het is vandaag max 24 tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van het land, Nederland. Dat is natuurlijk eigenlijk fantastisch, hè? Lekker toch? Heerlijk. Maar ook waarschijnlijk de laatste dag. Vanavond is er kans op een bui, er kan regen vallen. En voor de rest blijft het droog. Ja, is logisch. Als er geen regen valt, blijft het droog. Dat is eigenlijk redelijk normaal. De temperatuur daalt morgen naar 14 à 15 graden. En dan moet je rekening houden met meer kans op regen en uiteraard op wind.

0: Townsend en Guilty op Radio BNT. 13 over half 6. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow met Bare Minimum daarvoor van Roxy Dekker. En die heeft gewoon even 4 keer de Ziggo Dome uitverkocht. Gaat gewoon ook even de Johan Cruijff Arena uitverkopen. Geen enkel probleem, doet ze gewoon. Het is fantastisch eigenlijk dat dit kan. En de Notorious hoorde je van Duran Duran uit de jaren 80. Het is... Ja, zo'n woensdag. Zo'n gekke woensdag. Zo midden in de week moet ik even een liedje draaien voor... Iets wat minder fijne situatie, maar misschien ook een soortement verlossing voor degene in kwestie. Ja, ik kom er zo dadelijk wel heel eventjes op terug. Eerst even iets anders.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Ja, de podcast die check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. De meest recent is Servé Hermans. Hij is artistiek leider, hij is regisseur, hij is directeur, acteur. En hij is verantwoordelijk samen met zijn team uiteraard voor een aantal hele mooie voorstellingen waar we van hebben kunnen genieten de afgelopen paar jaar. Denk aan Dagboek van een herdershond, Zondag in het Zuiden. En het geluk van Limburg natuurlijk, zou het in alle haast te vergeten. De Bokkenrijders en de Partizanen, dat gaat volgend jaar komen. En dan gaat Huub Stapel daar de hoofdrol in spelen. Hij is de hoofdpartizaan, zeg maar. Zat ook in de serie in de jaren 90. En gaat dat ook in het stuk doen wat uitgevoerd gaat worden in de Rode Hal in Kerkrade. Maar die Servé Hermans, wie is dat nou eigenlijk? Hij is getrouwd, heeft een zoon van 5, dat is Lou. En daar is hij apen trots op. En een mooi uitvoerig gesprek, maar er staan veel meer leuke podcasts online die de podcast zijn geweest. Allemaal mensen die hun eigen verhaal hebben. Mooie gesprekken waren dat. En ze zijn gewoon voor iedereen te behappen. Volg de podcast en je krijgt een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Deel hem ook met je socials. Dan maken we er een soortement van sneeuwbaleffect van. Dat klinkt heel gek nu wat ik zeg. Maar dan breidt het zich uit. Olie.

Plumber op Radio BNT. Het is 6:08. Radio BNT. Vrienden, ik ga je danken voor het luisteren. De afgelopen 2 uur was dit een middagshow. Morgen even naar 4 spreken we elkaar voor een nieuwe middagshow. Veel plezier zo dadelijk met de muziek van BNT. Even een kleine persoonlijke noot aan het slot van dit programma. Ik kreeg zojuist het bericht dat mijn oom is overleden. En ik wil er even een liedje opdragen aan hem. Maar ook aan zijn dochter. En ook als een vrouw die al eerder is overleden. En we houden ons maar vast aan het feit dat ze elkaar weer zien. Ger en Christine, maak er een mooi feestje van daarboven. Nicole, dikke knuffel. The Living Years, Mike and the Mechanics. Tot morgen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
16: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De 48-jarige Daniel B., die al vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt nu door het OM ook formeel

verdacht van de moord op zijn moeder, Theresa Krug. Tijdens een zitting in Roermond werd bekend dat er voldoende aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid bij haar verdwijning 2 jaar geleden, mede door de vondst van bebloede spullen in een Duitse opslagruimte. B. ontkent alle beschuldigingen en noemt het aangetroffen bloed het gevolg van een eerdere overval op zijn moeder, een verklaring die de politie als ongeloofwaardig bestempelt. De politie heeft vandaag 2 mannen van 28 en 30 uit Eindhoven aangehouden voor de explosie bij een auto aan de Martijnlaan. Het voertuig raakte afgelopen nacht zwaar beschadigd toen een zelfgemaakt explosief van een Cobra en benzine afging op de voorruit. Het slachtoffer vermoedt dat de aanslag het gevolg is van een conflict nadat hij afstand nam van een foute vriendengroep. De politie onderzoekt nu of de verdachten ook betrokken zijn bij een eerdere explosie in zijn achtertuin. En het Gelderse familiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van stadsresort Valkenburg. Het voormalige park van Peter Gillis, dat via een gedwongen veiling voor ruim 3 miljoen euro werd verkocht. Het terrein stond sinds aankoop door Gillis eind 2021 leeg, doordat hij niet door de gemeentelijke BBOT-toets kwam. Met de overname voegt Molenkaten een 20e locatie toe aan zijn portfolio. De koper van Gillis' overige 2 parken, Prinsenmeer en Brugse Heide, is officieel nog niet bekend. En tot zover het regio nieuws op Radio BN.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
2: Hey, dit is het.
3: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van Denk doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: TNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De 48-jarige Daniel B., die al vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch, wordt nu door het OM ook formeel verdacht van de moord op zijn moeder, Theresa Krug. Tijdens een zitting in Roermond werd bekend dat er voldoende aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid bij haar verdwijning 2 jaar geleden... mede door de vondst van bebloede spullen in een Duitse opslagruimte. B. ontkent alle beschuldigingen en noemt het aangetroffen bloed het gevolg van een eerdere overval op zijn moeder, een verklaring die de politie als ongeloofwaardig bestempelt. De politie heeft vandaag 2 mannen van 18...

24 en 30 uit Eindhoven aangehouden voor de explosie bij een auto aan de Martijnlaan. Het voertuig raakte afgelopen nacht zwaar beschadigd toen een zelfgemaakt explosief van een cobra en benzine afging op de voorruit. Het slachtoffer vermoedt dat de aanslag het gevolg is van een conflict nadat hij afstand nam van een foute vriendengroep. De politie onderzoekt nu of de verdachten ook betrokken zijn bij een eerdere explosie in zijn achtertuin. En het Gelderse familiebedrijf Molenkaten wordt de nieuwe eigenaar van stadsresort Valkenburg. Het voormalige park van Peter Gillis, dat via een gedwongen veiling voor ruim 3 miljoen euro werd verkocht. Het terrein stond sinds de aankoop door Gillis eind 2021 leeg, doordat hij niet door de gemeentelijke BBOT-toets kwam. Met de overname voegt Molenkaten een 20e locatie toe aan zijn portfolio. De koper van Gillis' overige twee parken, Prinsenmeer en Brugse Heide, is officieel nog niet bekend. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. De diensten waarschuwen dat Chinese hackers zich vaker richten op apparaten die bedrijfsnetwerken met het internet verbinden. Ze adviseren organisaties onder meer om hun netwerkbeveiliging in meerdere lagen op te bouwen, zodat de indringers worden vertraagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. De enkelband controleert via huidvocht of iemand alcohol heeft gedronken en waarschuwt reclassering bij een positieve meting. Uit eerdere proeven bleek dat mensen met zo'n alcoholmeter minder vaak opnieuw in de fout gaan. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilming de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek en niet op het gemeentehuis. Het college stopt officieel met de LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een tv-toespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. En een motorrijder uit Schiedam veroorzaakt op 2 juni 2024... tijdens een illegaal drift-event op de Karpenweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en €37.000 schadevergoeding aan de ouders. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
1: Oh.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, Zonneplan.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja,
11: een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
13: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
0: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
18: Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie, volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinan de Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilming de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek en niet op het gemeentehuis. Het college stopt officieel met de LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie, volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Er is een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis. In Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.